0: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. Bij een zeer ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn 2 personen om het leven gekomen en 2 gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke. Er zijn 2 voertuigen bij betrokken, beide bestuurders zijn overleden. De 2 andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de 2 auto's kwam op de kop in de berm terecht, meldt de krant De Gelderlander. Het is 1 grote ravage. Op deze donkere provinciale weg ging het al vaker mis, ook met dodelijke afloop. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Door de gigantische knal is de gevel beschadigd en ligt de ruit eruit. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook niet of er iemand is aangehouden. Het is het zoveelste incident bij een kapperszaak in Vlaardingen. Vorige week moest een andere kapper zijn deuren sluiten na meerdere keren doelwit te zijn geweest. Omroep Rijnmond berichtte deze zomer nog over een kappersoorlog in de Zuid-Hollandse stad. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust 10.000 burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord en bioscopen besloten de film rond 7 oktober, ter herdenking van de Hamas-aanslagen, tijdelijk niet te draaien. Netanyahu noemt de documentaire misleidend en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek, laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je van mij nog wat weer? Hier en daar kan er nu nog wat regen vallen. Het is koud, 4 graden in het oosten van het land en langs de kust wat warmer rond de 10. Morgen blijft het voornamelijk droog. Af en toe zie je de zon en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is nog steeds dicht. Verkeer wordt omgeleid. Komt door een ernstig ongeluk waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een van de twee auto's was op de kop in de berm terechtgekomen. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze donkere provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, tussen Rotterdam en Delft rijden de treinen weer. De schade veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige waren zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht nog langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd en die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag, die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Bijna 1000 huizen zijn beschadigd. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek, laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je van mij nog wat weer? Nu kan er hier en daar nog wat regen vallen, maar vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

0: 10 80's hits. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is al uren dicht. Bij een ernstig ongeluk zijn 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurt iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukken massaal uit. Een van de 2 auto's komt op de kop in de berm terecht. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, de treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. De schade, veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven, is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd en die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag. Die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De beving beschadigde infrastructuur en bijna 1000 huizen. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. Agenten van een cellencomplex in Den Bosch stonden raar te kijken toen gisteravond een maaltijdbezorger op de stoep stond met friet, shawarma en cola voor een gevangene, besteld door familie. Helaas, de gedetineerde heeft er geen hap van gegeten, ook de agenten niet. Ze moesten het weggooien, dat is protocol. De agenten laten op Instagram weten dat dit niet is toegestaan en dat alle gevangenen in het cellencomplex goed worden verzorgd. Krijg je van mij nog het weer. Vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij een ernstig verkeersongeval op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee doden zijn de bestuurders van de auto's. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel dat de klap zo hard was dat bij één van de auto's het motorblok eruit vloog. In Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest bij een kapperszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd en een winkelruit werd volledig weggeblazen. De politie onderzoekt of er een verband is met de zogenoemde kappersoorlog. Er zijn al meer vernielingen en aanslagen rond kapsalons geweest in Vlaardingen. Na de zware aardbeving voor de kust van Panama vrijdag zijn opnieuw meerdere krachtige naschokken gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, maar in delen van het land is er wel schade gemeld. De regering roept inwoners op alert te blijven, omdat de kans op nieuwe naschokken nog altijd aanwezig is. En een man uit Litouwen heeft alsnog zijn casinowinst van ruim 24.000 euro teruggekregen. De marechaussee nam het in beslag nadat hij dronken, slapend in zijn auto was gevonden. Bij het pakken van zijn rijbewijs vielen de honderdjes uit zijn zak. De marechaussee geloofde niet dat hij het geld had gewonnen, maar later bleek zijn verhaal te kloppen. Het geld was daadwerkelijk gewonnen in een casino in Venlo. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden en daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Vitamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
16: Dit is Radio

0: schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
13: Festool. Al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
16: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
26: Balen zeg. Koffie?
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 7 uur.
28: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N233 bij Kester in Gelderland zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurders van twee auto's die op elkaar botsten. De bijrijders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen de A15 en Kesteren was urenlang afgesloten voor onderzoek. Saoedi-Arabië heeft een raket neergehaald die door de Houthi-rebellen vanuit Jemen was afgevuurd. Het doel was de stad Khamis Mousaid. Daar ligt een belangrijke militaire basis. Afgelopen weekend kwamen bij twee Houthi-aanvallen op de luchthaven van Riyadh 14 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. In Italië wordt met mannenmacht gezocht naar een grotverkenner die vastzit in de Ursulijgrotten op Sardinië. Hij was net een grot ingegaan toen er een aardverschuiving was. De enige ingang werd daardoor geblokkeerd. Hulpdiensten proberen de man te bereiken, maar moeten met de hand puin en rotsen weghalen. In Duitsland is Ragebait uitgeroepen tot jeugdwoord van het jaar. Het woord wordt vooral op social media gebruikt voor berichten die expres bedoeld zijn om mensen boos of verontwaardigd te maken. Opvallend is dat de hele top 3 uit Engelse woorden bestaat. Ook peak en crash out eindigden hoog. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio 10.
27: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelmandje, pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is Radio.

0: nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
4: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
5: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N233 bij Kester in Gelderland zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurders van 2 auto's die op elkaar botsten. De bijrijders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen de A15 en Kesteren was urenlang afgesloten voor onderzoek. Saoedi-Arabië heeft een raket neergehaald die door de Houthi-rebellen vanuit Jemen was afgevuurd. Het doel was de stad Khamis Mousaid. Daar ligt een belangrijke militaire basis. Afgelopen weekend kwamen bij 2 Houthi-aanvallen op de luchthaven van Riyadh 14 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. In Italië wordt met mannenmacht gezocht naar een grotverkenner die vastzit in de Oerzelei-grotten op Sardinië. Hij was net een grot ingegaan toen er een aardverschuiving was. De enige ingang werd daardoor geblokkeerd. Hulpdiensten proberen de man te bereiken, maar moeten met de hand puin en rotsen weghalen. In Duitsland is Ragebait uitgeroepen tot jeugdwoord van het jaar. Het woord wordt vooral op social media gebruikt voor berichten die expres bedoeld zijn om mensen boos of verontwaardigd te maken. Opvallend is dat de hele top 3 uit Engelse woorden bestaat. Ook peak en crash out eindigden hoog. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio 10.
15: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderm'al 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+.

0: 조금만.
1: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
5: Chocomel. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus. Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Radio 10, 80's Hits. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Klanten van de Albert Heijn kunnen voorlopig de app of site van de supermarkt niet gebruiken. Er zou een IT-storing zijn, maar of de boel is gehackt is niet duidelijk. Ook de Ethos en Gal en Gal zijn niet bereikbaar. Ook kunnen online bestelde boodschappen van Albert Heijn voorlopig niet worden bezorgd. De winkels zijn wel open, maar sommige prijzen kunnen niet kloppen. Een Amerikaanse rechter heeft reclamespotjes van president Donald Trump verboden omdat die met belastinggeld zijn betaald. De spotjes werden uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Het Witte Huis noemt de spotjes voorlichtingscampagnes, maar critici vinden dat ze vooral Trump promoten. Een burgerrechtenorganisatie had de zaak aangespannen. De oudste overdekte markt van Parijs is zwaar beschadigd door een grote brand. Het gaat om de Marché des Enfants Rouges, een historische markt in het centrum van de stad, die al sinds de 17e eeuw bestaat. De brand brak afgelopen nacht uit en heeft de markt volgens lokale autoriteiten grotendeels verwoest. Het vuur is inmiddels onder controle. En een bijzonder momentje na sluitingstijd bij het politiebureau van Den Bosch. Er belt een maaltijdbezorger aan, maar niemand van de agenten heeft wat besteld, blijkt al snel. En dan krijgen ze het door. De maaltijd is voor iemand die bij hun in het cellencomplex zit en is besteld namens de familie. De politie post er een foto van op Instagram. Het is een kartonnen doosje met een sausje en een colaatje. Nou, mocht je je afvragen, mag dit? Nee, de arrestanten krijgen eten van de politie. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio 10.
4: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

1856, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1760.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
10: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
22: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Dit is

0: knie.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere pitloos.

0: Deze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing bij Albert Heijn gaat duren. Sinds gisteravond liggen zowel de app als site plat. Volgens moederbedrijf Ahold Delhaize komt het door een beveiligingsprobleem. Het zorgt er ook voor dat prijzen in de winkels niet kunnen kloppen en de bonusartikelen voor de normale prijs worden verkocht. Ook bij Ethos en Gal en Gal ligt de boel plat. Schepen kunnen vanaf vandaag weer in beide richtingen over de IJssel varen tussen Arnhem en Zutphen. Door de hoge waterstand heft Rijkswaterstaat het eenrichtingsverkeer op. Sinds eind september mochten schepen alleen richting Arnhem varen, omdat de vaargul op sommige plekken te smal en te ondiep was. Schepen vanuit Duitsland moesten daardoor omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. In Amersfoort kunnen zo'n 2000 nieuwbouwwoningen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft geen plek voor ze. Pas in 2030, als er een nieuw elektriciteitsstation is, kan ook in die huizen het licht aan. Nooit met trek boodschappen doen is een bekend advies. Want dan gooi je je mandje vol met ongezonde impulsaankopen. Maar onderzoekers zetten daar vraagtekens bij. Volgens hen is niet honger, maar het ontbreken van een boodschappenlijstje de grootste reden waarom er vooral chips en chocola in je mandje belandt. Consumenten die zonder lijstje of doel binnenliepen deden in 69% van de gevallen een impulsaankoop. Bij mensen met een plan lag dat percentage op 24%. Honger was goed voor 9% kans op een onverwachte aankoop. Het weer, vanochtend eerst fris met plaatselijk mist. Verder droog en periode met zon. En het wordt een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio 10.
17: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan.
13: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
14: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
18: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
18: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
20: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
22: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder. Simpel.
28: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuisinvloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
0: Thuisin, mooi wonen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Dit is Radio.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet ondersteunen. Volgens het SCP moet daarbij niet alleen worden gekeken naar geldproblemen, maar ook naar de gezondheid en sociale omstandigheden. Zo zou er een soort buurtverbinder in de wijk moeten zijn. En ook zouden ambtenaren vaker in contact moeten komen met de inwoners, zodat problemen sneller worden herkend en opgelost. De olieprijs is licht gedaald na de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. President Trump hoopt daarmee de brandstofprijzen voor Amerikaanse automobilisten te verlagen. Op de afspraak met Moskou is veel kritiek omdat het de sancties tegen Rusland onderuit haalt. Die zijn opgelegd vanwege de oorlog met Oekraïne. In de Amerikaanse staat Utah zijn zo'n 70 deelnemers van een zogenoemde ultramarathon geëvacueerd na zware regenval. De lopers deden mee aan een wedstrijd waarbij je in totaal 389 kilometer moet hardlopen. Maar ze kwamen vast te zitten door overstromingen als gevolg van de resten van de tropische storm Rachel. En het kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug. Niet met de bekende poppen, maar als animatieserie. Bekende personages als meneer de L, Ed en Willem Bever en Loïke de Vos krijgen daarmee een modern jasje. De makers hopen de serie uiteindelijk in tientallen landen op televisie en streamingsdiensten te krijgen. Het weer, het wordt een droog en overwegend zonnige dag bij zo'n 16 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking wel toe. En dat was het nieuws op Radio 10.
4: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Shell is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
0: Voor die 2...

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Link daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1+1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1+1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent...

0: focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Door een ongeluk met een kraanwagen is in Nijmegen een lijnbus verwoest. Een passagier is gewond. De kraanwagen raakte een deel van zijn ballast kwijt en die kwam op de bus terecht die bij een halte stond te wachten. Ook werden een paar lantaarnpalen geraakt en de bus is inmiddels weggesleept. De politie heeft bekendgemaakt wie de 2 mensen zijn die gisteravond omkwamen bij een ongeluk op een N-weg bij het Gelderse Kesteren. Het zijn een 26-jarige vrouw uit Arnhem en een man van 48 uit Zetten. Ze bestuurden de auto's die door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar botsten. Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen zijn spoorbedrijven begonnen aan een grote campagne. Die heet Levens tot Stilstand en moet duidelijk maken hoe groot de impact is van een zelfdoding op het spoor. Het raakt niet alleen de nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld de machinist en medewerkers van de meldkamer. Onder meer met online filmpjes en een omroepbericht in de trein wordt opgeroepen om meer naar elkaar om te kijken. En de binnenvaart is blij dat ze weer 2 kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. Maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart. Maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. Het weer dan nog. Geregeld zon, blijft droog en de maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Pas vanavond kan er een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio 10.
3: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering?
1: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Dit is Radio

0: salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld.

0: even happy.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je? 1

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And here you are!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
13: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Een man van 68 die kinderen zou hebben aangerand in Utrecht en de Meern hangt TBS boven het hoofd. Dat eist justitie en ook de bijna 4 maanden cel die hij in voorarrest heeft gezeten. Volgens justitie heeft hij de afgelopen jaren zeker 3 kinderen onder de 12 betast. Ook een meisje van 15 en een vrouw in een bushokje. Ook de laatste Nobelprijs is toegekend, die voor de economie. De prijs gaat naar 2 Amerikaanse wetenschappers. Ze krijgen de Nobelprijs omdat ze modellen hebben bedacht waardoor centrale banken en regeringen beter beslissingen kunnen nemen, zodat er minder schommelingen ontstaan in de economie. En Frenkie de Jong komt deze week in de Champions League nog niet voor Barcelona in actie tegen Galatasaray. De ploeg is zonder hem naar Istanbul vertrokken. De Nederlandse middenvelder is geblesseerd geweest en traint weer mee met de groep, maar Frenkie is nog niet fit genoeg om te spelen. Het weer, geregeld zon, blijft droog en de maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Pas vanavond kan er weer een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio 10.
13: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is Radio 10 80's Hits.
15: Radio 10. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
26: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Dit is Radio.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.

0: op de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
7: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Een taxichauffeur die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte tussen Hoorn en Enkhuizen heeft een taakstraf gekregen. Hij reed op een kruising door rood en botste op een auto die groen had. Zijn 2 passagiers kwamen om het leven. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur, de helft van wat geëist was. De binnenvaart is blij dat ze weer 2 kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. Het maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart, maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. En 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk af mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. En meer dan 200 doen dat dus niet, 27 wel, maar of er ook animo voor is, weten we niet. En dan nog het weer, flink wat zon met in het noordwesten misschien wat regen. Vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het dan weer regenen. En het is zo tussen de 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
12: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je

0: OEM.com.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje!
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste de beste aanbiedingen.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Dit is

0: Leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon. Gewoon lekker naar Loetje.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
9: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater in.

0: ingeslagen, geld en batterijen. Een taxichauffeur die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte tussen Hoorn en Enkhuizen heeft een taakstraf gekregen. Hij reed op een kruising door rood en botst op een auto die groen had. Zijn twee passagiers kwamen om het leven. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur, de helft van wat geëist was. De binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. Het maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart. Maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. En 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk af mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. En meer dan 200 doen dat dus niet, 27 wel, maar of er ook animo voor is, weten we niet. En dan nog het weer, flink wat zon met in het noordwesten misschien wat regen. Vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het dan weer regenen. En het is zo tussen de 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
1: De hele dag.

0: Hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Wil je ook thee?
5: Och ja, lekker.
4: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Oh, wat een goede vraag.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Dit is Radio 10.

0: is het beste.
1: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a walk! And give you a walk!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja. Van Jumbo.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.

0: Aldi.
1: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Vrouwen die naar de dokter gaan vinden dat hij vaak slecht luistert. Ze voelen zich nogal eens onbegrepen. Ook op het werk vindt 2/3 van de vrouwen het lastig om gezondheidsklachten te bespreken. Een kwart stopt daarom eerder met werken dan ze eigenlijk zouden willen. Schiphol kan nog maar 1 startbaan gebruiken door een loodsbrand in de buurt, in Aalsmeer. Er trekken dikke rookwolken over, maar tot nu toe valt het met vertragingen op Schiphol nog mee. De buitenveldertbaan is vanwege de rook gesloten. Voor de schietpartij deze zomer tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten zijn 2 jongeren opgepakt. Op straat werd toen een Rotterdammer van 18 doodgeschoten. De verdachten zijn een Amsterdammer van 19 en iemand van 21 uit Horen. Tijdens de Vierdaagse feesten werd ook een Rotterdammer opgepakt, maar die is geen verdachte meer. En de concurrentie van Albert Heijn heeft het druk nu de appie geen boodschappen kan bezorgen. Officieel hebben ze een cybersecurity incident, wat waarschijnlijk betekent dat ze gehackt zijn. Bezorger Picnic krijgt veel meer bestellingen nu en heeft extra bezorgers ingeschakeld. En ook Jumbo heeft het drukker dan anders. Dan het weer. Flink wat zon, maar later vanmiddag meer bewolking bij een graad of 16. Vanavond gaat het weer regenen. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: De hele dag. De hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: samen met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
3: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
11: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
16: Langer mee doen is goedkoper.
15: Zeker, kwaliteit rendeert.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar €2,79. En

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het probleem bij de Albert Heijn is nog groter dan gedacht. Door de hek ligt volgens verschillende media ook het werk in bijna alle distributiecentra stil. Daardoor is er grote kans op lege schappen, vooral bij verse producten. De site en app van de AH liggen eruit en ook online bestellen gaat niet. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is afgelopen jaar meer dan verdubbeld, maar experts willen daar geen conclusies uit trekken. Omdat het maar een kleine groep is, kunnen de cijfers per jaar heel erg schommelen. Ons land telt jaarlijks bijna 40.000 abortussen. Daar zaten 160 meisjes tussen die jonger waren dan 15. Een kapperszaak in Vlaardingen is door de burgemeester 2 weken gesloten. Gisteravond was er een explosie en het is niet de eerste keer dat er iets gebeurt. De eigenaar weet ook niet waarom. Regionale media hebben het over een kappersoorlog in Vlaardingen. En in Aalsmeer bij Schiphol zijn 5 huizen ontruimd omdat er een loods in de buurt in brand is gevlogen. De brand is inmiddels onder controle. Een kraan gaat het pand slopen, zodat de brand weer goed kan nablussen. Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat op Schiphol de Buitenvelderbaan sloot, maar die is nu weer open. Dan het weer, steeds meer bewolking met later vanavond en vannacht wat gemiezer bij een graad of 10. Morgen grijs en druilerig. Later op de dag ook weer wat zon bij 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Bij Euro

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Dit is Radio

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.

zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening.

0: Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. Door de cyberproblemen bij Albert Heijn kan je er niet alle spullen meer krijgen. Veel distributiecentra liggen plat. Lijkt erop dat Albert Heijn gehackt is, maar zelf zeggen ze nog uit te zoeken wat er precies aan de hand is. De bezorgservice ligt plat, net als de site en de app. Overmorgen is er een staking in het streekvervoer en in Rotterdam betekent dat dat er geen bussen rijden woensdag. De trams en metro's die gaan wel, ook de buurtbus blijft stilstaan. De bonden gaan in het hele land elke week één dag staken voor een betere cao. De binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen en dat scheelt honderden kilometers omvaren. Dat maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart, maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. En 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk af mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. Meer dan 200 doen dat dus niet, 30 wel, maar of er ook animo voor is, dat weten we niet. Het weer steeds meer bewolking met later vanavond en vannacht wat gemiezer bij een graad of 10. Morgen grijs en druilerig, later op de dag ook weer wat zon bij 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakket.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Dit is

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert

0: €35 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 7 uur.
9: Ik ben Marcel Barends. Goedenavond. Israël eist dat Hapoel-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Het blijft de vraag of bij Albert Heijn klantgegevens in verkeerde handen zijn gekomen. Er zijn cyberproblemen waardoor de site, de app, bezorging en distributiecentra plat liggen. Maar of er een hack is geweest, dat wil de baas tegen de NOS niet zeggen. Waarschijnlijk zijn sommige spullen zoals groente en fruit de komende tijd bij Albert Heijn minder goed te krijgen. De winkels blijven wel open. Tegen een man uit de Meren in Utrecht is ruim een jaar cel geëist en TBS. Hij zou met de jaarwisseling twee bestelbussen in brand hebben gestoken, een politiehond hebben neergestoken en agenten hebben bedreigd met messen. Hij zei dat hij niet meer wilde leven. Hij wilde worden doodgeschoten door de politie. Volgens een advocaat was hij ontoerekeningsvatbaar. Kamp je zelf met zelfmoordgedachten? Ga dan naar 113.nl. En bijna een vijfde van de Nederlanders bespaart niet op energie en laat zo honderden euro's per jaar liggen, blijkt het onderzoek van een site die mensen wil laten overstappen. De overheid is een campagne begonnen om mensen hun huis te laten isoleren, maar die maatregel staat onderaan het lijstje met maatregelen van mensen om te besparen. Het weer, steeds meer bewolking met later vanavond en vannacht wat gemiezer bij een graad of 10. Morgen grijs en druilerig, maar eind van de dag ook weer wat zon bij 16.

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
2: What a world! Here you are!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: De prijs

0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Dit is Radio 10.

0: Megadeals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut.

0: anders doet.
1: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Het IT-incident bij Albert Heijn heeft ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij vers producten kunnen er de komende dagen lege schappen ontstaan. Dat meldt de baas van de supermarkt aan de NOS. Albert Heijn kan nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat. Opvallend is dat in Frankrijk vandaag een cyberaanval honderden supermarkten heeft getroffen, waardoor koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. Er is volgens nog geen bewijs dat de incidenten verband houden met elkaar. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. Israël wil dat Hapoel-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Het jubileumconcert van John West gaat niet door en dat heeft te maken met René Vroeger. John West zou op 19 december in

0: Rotterdam Ahoy zijn 20-jarig artiestenjubileum vieren. Eén dag na het al eerder afgelaste concert van René. Die leidt aan een auto-immuunziekte en moet rust nemen. De twee shows zijn aan elkaar gekoppeld. John West noemt het cancelen bijzonder pijnlijk, maar zegt ook dat de gezondheid van René Vroeger belangrijker is. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Bij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een pot.

0: App tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info.

0: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld, dat schrijft De Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wist al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks over de hele wereld. Doutzen Kroes liep in het verleden ook al mee. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
5: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje.

0: die anders doet.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit is

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de

0: De tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat, dat de donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld, dat schrijft de Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. De Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt na een incident aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze tijdens een vlucht naar New York een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze twee stewardessen hebben geslagen en gebeten. Na de landing werd Blair gearresteerd. En daarna zou ze ook nog een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Volgens haar woordvoerder was er sprake van een medisch noodgeval. Dat zou haar gedrag hebben veroorzaakt. De FBI onderzoekt de zaak. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Dit is

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Waarom Teerdom?
2: Simyo.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
15: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
14: Oei, ik voel de bui al hangen.
15: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
14: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
16: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
17: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het

0: woonwensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a world!
4: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat er geen zeehonden meer worden opgevangen en dat 40 mensen hun baan verliezen. De verhuizing naar een nieuwe locatie in het Groningse Lauwersoog was duurder dan verwacht en de inkomsten vallen tegen. Volgens de stichting is er nu een tekort van €2,8 miljoen. Er wordt gehoopt op een klein wonder. Een krappe meerderheid van 51% van de Nederlanders heeft min of meer een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel naar aanleiding van de Russische dreiging. Eerder vandaag hield de hoogste commandant van de NAVO een zeldzame speech. Hij zei dat de NAVO een aanval van de vijand zal blokkeren, bot maken en breken. Zonder Rusland overigens met naam en toenaam te noemen. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ aanstaande donderdag. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de Israëlische fans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wisten al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks wereldwijd. Doutzen Kroes liep in het verleden ook mee. En dan nog het weer. Vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen wordt het een grijze dag met af en toe regen. Met 16 tot 20 graden wordt het niet koud. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.

0: Eco.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
8: Dit is...

0: verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Ruim de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Het wordt de laatste jaren aangeraden door de overheid, onder andere door de dreiging vanuit Rusland. De hoogste commandant van de NAVO zei maandag in een speech dat er geen aanval aankomt, maar dat ze wel een plan hebben voor als we wel worden aangevallen. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten. Komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van 2,8 miljoen euro. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze.

0: Haar management zegt dat er sprake was van een medisch noodgeval. Dan het weer. Vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: De hele dag de hits uit de jaren 80. Dit is

1786, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1786.

0: Minister Hermans heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo geeft namelijk te vaak een verkeerde uitslag, blijkt uit onderzoek. Afwijkingen bij het kind worden gemist of moeders worden juist onnodig doorverwezen. De minister kijkt naar manieren om onderzoeken aan het begin van de zwangerschap te verbeteren. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten in een verklaring. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Het komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van 2,8 miljoen euro. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze. En een meisje dat zondag naar de Walibi Fright Nights ging, kreeg daar een engere ervaring dan waar ze waarschijnlijk op gehoopt had. Toen ze van de ene naar de andere ruimte liep in een spookhuis, kreeg ze namelijk een vallende deur op haar hoofd. Ja, dat was geen onderdeel van de attractie. Gelukkig vielen de verwondingen van het meisje mee, zegt het pretpark tegen Omroep Flevoland. Ze kon daarna gewoon verder het park in. En dan krijg je nog het weer. Vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen meerdere deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het er wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. Dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De Italiaanse onderzoeker die vast zat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om de onderzoeker te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien in zou storten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. Bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die daardoor gewond raakten. Dat melden meerdere Amerikaanse media.